0: In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen. Het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0 tegen 4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0 tegen 4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swatvallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0 tegen 4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0 tegen 4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. President Trump heeft aangekondigd dat nieuwe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een staakt het vuren in de loop van de dag beginnen. Iran heeft deze gesprekken nog niet bevestigd. Volgens Trump vroegen ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten om het afblazen van Amerikaanse aanvallen. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden door een kapotte bovenleiding tot en met de ochtendspits geen treinen. De NS verwacht dat de problemen rond 8:30 in de ochtend zijn opgelost. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur langer duurt. In Gaza zijn volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten 18 mensen omgekomen door luchtaanvallen. Het hoogste aantal doden op één dag in weken. Sinds het staakt het vuren van vorig jaar oktober zijn zeker 230 Palestijnen gedood. Israël bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en de onderhandelingen over een overeenkomst duren voort. Bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen, onder wie 5 agenten en 9 burgers. Op het moment van de explosie waren er honderden demonstranten aanwezig, van wie tientallen gewond raakten. De aanslag vond plaats in Kabul, in de Swat-vallei, en is nog niet opgeëist. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen en de temperatuur loopt snel op. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. President Trump van de Verenigde Staten zegt dat nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren in de loop van de dag beginnen. Iran heeft dat nog niet bevestigd. Trump wil afspraken maken over het volledig heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van Iran. De hoeveelheid koraal rond Bonaire is de afgelopen jaren sterk afgenomen, constateren Nederlandse wetenschappers. Momenteel is ongeveer 5% van de zeebodem bedekt met koraal, terwijl dat 50 jaar geleden meer dan 60% was. Volgens de onderzoekers zijn opwarming van het zeewater, El Niño en ziektes belangrijke oorzaken van de achteruitgang. In Gaza zijn bij luchtaanvallen opnieuw doden gevallen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om 18 doden, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het staakt het vuren dat vorig jaar oktober begon, zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. Israël bezet op dit moment meer dan 60% van de Gazastrook. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden tot en met de ochtendspits geen treinen door schade aan de bovenleiding. De NS verwacht dat de problemen rond 8:30 in de ochtend zijn opgelost. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur langer duurt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen en de temperatuur loopt snel op. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen.
2: De hoeveelheid koraal rond Bonaire is de afgelopen jaren sterk afgenomen, melden Nederlandse wetenschappers. Nog maar ongeveer 5% van de zeebodem rond het eiland is bedekt met koraal, terwijl dit 50 jaar geleden meer dan 60% was. Het koraal heeft last van opwarming van het zeewater, ziektes en het weerfenomeen El Niño. Meerdere pontjes in Gelderland zijn gestopt met varen door lage waterstanden als gevolg van aanhoudende droogte. Het gaat onder meer om de veerdiensten bij Doorneburg, Pannerden, Rhede, Rhederlaag, Druten, Dodewaard, Beuningen, Slijk-Ewijk en Culemborg. In andere regio's varen de pontjes wel, al zijn op veel plaatsen andere droogtemaatregelen genomen. 5 vrouwen zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffer van mensenhandel rond de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed, voormalig eigenaar van warenhuis Harrods. Eerder in april werd het eerste slachtoffer al erkend. In totaal hebben volgens de BBC meer dan 400 vrouwen Al-Fayed beschuldigd van seksueel wangedrag. Kristina Liutova heeft voor het eerst een WTA-toernooi gewonnen. De 16-jarige Russin versloeg Daria Vitmanova in de finale van het toernooi in Memphis met 1-6, 6-1, 6-3. Liutova is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds Coco Gauff in het jaar 2019. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen.
2: Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege lage waterstanden door aanhoudende droogte. Het gaat onder meer om de veerdiensten tussen Doorneburg en Pannerden, Rhede en Rhederlaag, Druten en Dodewaard, Beuningen en Slijk-Ewijk en de Liniepont bij Culemborg. In andere regio's zijn tot nu toe geen ponten uitgevallen. Wel gelden er andere maatregelen tegen droogte. De bedekking van de zeebodem rond Bonaire met koraal is in de afgelopen 50 jaar gedaald van meer dan 60% naar ongeveer 5%. Wetenschappers constateren dat het koraal verder achteruit is gegaan door de opwarming van het zeewater en ziekte. Op Bonaire worden inmiddels kleine koralen gekweekt en uitgeplant, maar dit betreft een klein gebied. De Japanse yen is gestegen na gezamenlijke ingrepen van de regeringen van Japan en de Verenigde Staten om de daling van de munt te stoppen. Japan verkocht naar schatting bijna 60 miljard dollar om yens te kopen, waardoor de koers steeg en een dollar minder yen opleverde. De euro daalde daarbij van ruim 187 naar ongeveer 180 yen. Vijf vrouwen zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffer van mensenhandel in het misbruiksschandaal rond de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed. 400 vrouwen beschuldigden Al-Fayed, oud-eigenaar van warenhuis Harrods, van seksueel wangedrag. Van deze groep deden 154 vrouwen aangifte van aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen en de temperatuur loopt snel op. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website paarse-security.nl.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
8: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
9: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Shell verkoopt al zijn projecten voor hernieuwbare energie op het Europese vasteland aan het Franse bedrijf Total Energy. Het gaat onder meer om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagfaciliteiten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Eind dit jaar wordt duidelijk of toezichthouders de overname goedkeuren. In de Amerikaanse staat Washington zijn tenminste 600 gebouwen verwoest door natuurbranden en moesten 60.000 mensen hun huis verlaten. In Spokane County werd de noodtoestand afgekondigd en er zijn geen meldingen van gewonden of vermisten. Ook in Idaho, Oregon en Utah woeden grote natuurbranden waarbij duizenden hectare zijn getroffen en dieren omkwamen. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar minder pakketten bezorgd dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral doordat er minder pakketjes uit Azië kwamen. Het aantal buitenlandse pakketten daalde met ongeveer 15% en het aantal binnenlandse pakketten met rond de 4%. De omzet bleef gelijk op ongeveer 1 miljard 600 miljoen euro. De Japanse en Amerikaanse regering hebben recent samen voor miljarden dollars ingegrepen op de valutamarkt om de daling van de yen te stoppen. De Japanse yen bereikte het laagste niveau in bijna 40 jaar, maar steeg na de interventie van bijna 164 naar ongeveer 157 yen per dollar. Ook tegenover de euro werd de yen sterker. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen en de temperatuur loopt snel op. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In de Amerikaanse staat Washington zijn door natuurbranden tenminste 600 gebouwen verwoest en moesten 60.000 mensen hun huis verlaten. In het westen van de Verenigde Staten zijn geen meldingen van gewonden of vermisten. Ook in Idaho, Oregon en Utah zijn grote natuurbranden, waarbij bijna 114.000 hectare is getroffen en meer dan 100 dieren zijn omgekomen. Shell verkoopt alle projecten voor hernieuwbare energie op het Europese vasteland aan het Franse bedrijf Total Energies. Het gaat om activiteiten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waaronder zonnestroomparken, windparken en opslagfaciliteiten, zowel in gebruik als in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt bekend of de toezichthouder de overname goedkeurt. De Japanse en Amerikaanse regeringen hebben bevestigd dat zij miljarden hebben ingezet om de sterke daling van de yen te stoppen. Volgens schattingen werd door Japan ongeveer 60 miljard dollar aan valuta verkocht, terwijl de Verenigde Staten onder meer euro's hebben verkocht om yens te kopen. Na deze interventie steeg de waarde van de yen, zowel tegenover de dollar als de euro. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar minder pakketten bezorgd dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral door een afname van zendingen uit Aziatische webwinkels. Het aantal buitenlandse pakketten via PostNL daalde met 15%. Ook werden ongeveer 4% minder Nederlandse pakketten en bijna 8% minder brieven en kaarten bezorgd, terwijl de omzet gelijk bleef op 1,6 miljard euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Shell verkoopt alle projecten voor hernieuwbare energie op het Europese vasteland aan het Franse bedrijf Total Energies. Het gaat om zonneparken, windparken op land en faciliteiten voor de opslag van duurzame energie in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell noemt geen verkoopbedrag en verwacht eind dit jaar duidelijkheid van de toezichthouder. Het aantal buitenlandse bezoekers aan Afghanistan steeg het afgelopen jaar naar meer dan 9000, waarbij ruim 2000 mensen het land bezochten voor vermaak. De Taliban investeren in toerisme door hotels te bouwen en opleidingen aan te bieden, terwijl reisvergunningen en entreetickets het regime financieel ten goede komen. Ondanks meer veiligheid blijven buitenlandse toeristen risico lopen op aanslagen en ontvoeringen. Het is voor het eerst in 2,5 jaar bevestigd dat de voormalig leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, nog in leven is, na een ontmoeting met een vertegenwoordiger van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De militaire regering verspreidde foto's van de ontmoeting waarop Suu Kyi in ogenschijnlijk goede gezondheid te zien is. Suu Kyi, die in 2091 de Nobelprijs voor de Vrede won, zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Als de Nijmegenaren die ronde doorkomen, treffen zij in de play-offs de winnaar van het duel tussen Union Saint-Gilles en Bodø/Glimt en beginnen zij met een thuiswedstrijd. Later vandaag wordt in Nyon ook geloot voor de Conference League play-offs, mogelijk met Ajax en FC Twente. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het speelbos naast de Rustenburgerweg in Heer Hugo Waard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal buitenlandse bezoekers in Afghanistan steeg onder het bewind van de Taliban van enkele honderden naar meer dan 9000 in het afgelopen jaar. Volgens het door de overheid gefinancierde Instituut van Toerisme in Kabul zijn er al 400 afgestudeerden voor de toerismesector. Buitenlandse toeristen blijven echter risico lopen door onder meer aanslagen en ontvoeringen, waardoor landen negatief reisadvies geven. Shell verkoopt alle Europese projecten voor hernieuwbare energie aan het Franse Total Energies. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagfaciliteiten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Deels operationeel en deels in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt bekend of de toezichthouder de overname goedkeurt. Bij Oekraïense aanvallen op Rusland is een magazijn van Wildberries in de regio Vladimir geraakt, waarbij 2 mensen gewond zijn geraakt. In de nacht zijn bij Oekraïense aanvallen in verschillende Russische regio's zeker 8 mensen omgekomen, onder wie een kind, en raakten meerdere mensen gewond. Rusland voerde grootschalige aanvallen uit op Oekraïne, met volgens Oekraïne 5 doden en tientallen gewonden. Aung San Suu Kyi, de voormalige leider van Myanmar, is na 2,5 jaar weer in het openbaar gezien, bij een ontmoeting met een vertegenwoordiger van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De militaire regering heeft foto's van haar vrijgegeven, waarop zij in ogenschijnlijk goede gezondheid verkeert. Het is niet bekend wat er tijdens het gesprek is besproken. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het speelbos naast de Rustenburgerweg in Heer-Hugowaard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heer-Hugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
2: In het Limburgse Oostrum is sinds 11:45 in de ochtend een natuurbrand aan de gang in natuurgebied De Rosmolen. De brandweer heeft opgeschaald en zet korpsen uit meerdere provincies in vanwege de droogte en het risico op snelle verspreiding door vuur in boomtoppen. Tussen Nijmegen en Venra rijden tot 6:00 in de avond geen treinen. Iran spreekt berichten van de Amerikaanse president Trump tegen en zegt geen gesprekken te voeren met de Verenigde Staten over een staakt het vuren. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt alleen met Oman gesproken over een tijdelijke vaarroute door de Straat van Hormuz. Iran meldt dat een akkoord met Oman niet voldoende is om de zeestraat volledig te heropenen. Corneja is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor het gijzelen van 3 medewerkers in de gevangenis in Vught op Sinterklaasavond 2025. Hij bedreigde toen ook 5 andere collega's en bond zijn slachtoffers vast met keukenmesjes. H hoeft de straf alleen uit te zitten als hij opnieuw de fout ingaat, want inmiddels volgt hij een TBS-traject. Bij Oekraïense aanvallen op Rusland is een magazijn van webwinkel Wildberries in de regio Vladimir geraakt, waardoor 2 mensen gewond raakten en brand uitbrak. In de nacht zijn bij nieuwe aanvallen in verschillende Russische regio's zeker 8 mensen omgekomen, onder wie een kind, en raakten meerdere mensen gewond. Ook Rusland voerde grootschalige aanvallen uit op Oekraïne, waarbij volgens de autoriteiten 5 doden en tientallen gewonden vielen. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het Speelbos naast de Rustenburgerweg in Heer Hugo Waard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het Speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaken van de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta door naar schatting 50.000 migranten. Volgens minister Van den Brink is het vrijwel zeker dat niemand is doorgereisd naar het vasteland van Spanje of andere EU-landen. Bij de overtocht kwamen zeker 72 mensen om het leven. Ariana Grande neemt in september tijdelijk een pauze van optredens en publieke verschijningen. De 33-jarige zangeres besluit hiertoe na voortdurende kritiek, vooral over haar uiterlijk en gewicht. Na haar laatste concert in Londen op 1 september verdwijnt zij voorlopig uit het publieke domein. Iran zegt geen gesprekken te voeren met de Verenigde Staten en heeft geen plannen om buitenlandse delegaties te ontvangen of onderhandelaars te sturen. Volgens Iran wordt nu alleen met Oman gesproken over een tijdelijke vaarroute door de Straat van Hormuz en is er vooruitgang geboekt. De Amerikaanse president Trump stelde juist dat onderhandelingen over een staakt het vuren hervat zouden worden. In het Limburgse Oostrum is in natuurgebied De Rosmolen een grote natuurbrand uitgebroken, sinds 11:45 vanmorgen. Het vuur breidt zich uit, er is een blushelikopter ingezet en treinen tussen Nijmegen en Venray rijden tot zeker 6 uur vanavond niet. Een camping is ontruimd en gasten worden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het speelbos naast de Rustenburgerweg in Herugowaard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
2: Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel in de Nederrijn volledig opengezet vanwege lage waterstanden. Dit is de eerste keer dat de stuw om deze reden helemaal open staat. Normaal gebeurt dat alleen bij hoge waterstanden. De stuw bij Amerongen neemt nu de regulerende functie over, terwijl voor de scheepvaart de situatie ongewijzigd blijft. Het aantal vliegende ooievaars in Nederland is nu op het hoogste punt, omdat in augustus hun trektijd begint. In Nederland waren afgelopen jaar ongeveer 2000 broedparen, terwijl dat begin jaren 80 nog 16 was. De meeste Nederlandse ooievaars vertrekken deze en volgende maand naar het zuiden, waarbij de jonge vogels als eerste gaan. Drie jonge terreurverdachten zijn vorige week opgepakt in De Rijp, Rotterdam en Eindhoven, op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Twee van hen, een 17-jarige jongen uit De Rijp en een 19-jarige man uit Eindhoven, zijn eerder veroordeeld voor terrorisme. Ongeveer 250 tot 300 mensen staan volgens het Openbaar Ministerie onder behandeling bij instanties. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic Post NL is per direct ontbonden na onderling overleg. Jakobsen had nog een contract tot het einde van dit seizoen en zijn tijd bij de ploeg verliep met meer dalen dan pieken. Volgens diverse media is hij mogelijk deze maand al actief voor Visma Lease a Bike. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het speelbos naast de Rustenburgerweg in Herugowaard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Dierplaza. Droog en warm. Het is 30 tot 35 graden. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
2: Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat een 20-jarige man uit Bergen-op-Zoom is aangehouden op verdenking van aansluiting bij ISKP, de Afghaanse tak van IS. Eerder werden 3 jonge terreurverdachten aangehouden in De Rijp, Rotterdam en Eindhoven op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Ongeveer 250 tot 300 mensen staan onder behandeling bij instanties vanwege radicalisering. Het aantal vliegende ooievaars in Nederland is op dit moment op zijn hoogtepunt, omdat de trektijd voor de vogels in augustus begint. Afgelopen jaar waren er ongeveer 2000 broedparen in Nederland, tegen 16 begin jaren 80. Nederlandse ooievaars vertrekken deze en de komende maand richting het zuiden via België, Frankrijk en Spanje. Een 20-jarige man uit Bergen-op-Zoom is aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man verdacht van het willen aansluiten bij de Afghaanse terreurgroep ISKP. De verdachte blijft zeker 2 weken vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De uitspraken van zangeres Sophie Straat tijdens het festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar, concludeert het Openbaar Ministerie. 2 aangiftes na het evenement in Hilvarenbeek op 14 juni worden daarom niet verder opgepakt. Het OM ziet de uitingen als een symbolische oproep en niet als strafbare discriminatie. Dan lokaal nieuws. Gisteren is rond 7:30 in de ochtend in het speelbos naast de Rustenburgerweg in Herugowaard brand gesticht. Door de aanhoudende droogte in de regio zorgde de brand voor grote zorgen bij omstanders en hulpdiensten. Volgens de eerste meldingen hebben vandalen een picknickset in het speelbos in brand gestoken. Door de droge omstandigheden dreigde het vuur zich snel uit te breiden, wat de situatie extra gevaarlijk maakte. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot onder controle te krijgen, waardoor erger werd voorkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
2: De dijken op Terschelling worden extra gecontroleerd vanwege aanhoudende droogte. En er mogen voorlopig geen schapen op grazen. Het regionale waterschap en de gemeente roepen inwoners, toeristen en boeren op om zuinig te zijn met water, omdat de grondwatervoorraad beperkt en kwetsbaar is. Op Terschelling is het neerslagtekort groter dan het landelijke gemiddelde, terwijl het drinkwater volgens Vitens voldoende is. Roemenië heeft rotsblokken opgeblazen en stroomafwaarts in de Donauarm gestort om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. Door de lage waterstand draait de centrale al sinds vorige week op lagere capaciteit en dreigt stillegging als het peil verder zakt. In Hongarije kan de kerncentrale van Paks door de lage waterstand nog minimaal tot morgen elektriciteit produceren. In Denemarken is de dienstplicht verlengd van 4 naar 11 maanden en zijn ruim 600 dienstplichtigen begonnen aan de langere training, onder wie prinses Isabella. De loting geldt voor alle 18-jarigen en ook vrouwen kunnen worden opgeroepen. Later deze maand worden voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland uitgezonden voor een maand. In Bergen op Zoom is een 20-jarige man aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie denkt dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van Islamitische Staat, ISKP. De man blijft zeker 2 weken vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond.
2: Roemenië heeft rotsblokken opgeblazen en stroomafwaarts in de Donauarm gestort om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. Door de lage waterstand draait de centrale al sinds vorige week op lagere capaciteit en dreigt stillegging als het peil verder zakt. In Hongarije kan de kerncentrale van Pax door de lage waterstand nog minimaal tot morgen elektriciteit produceren. De dijken op Terschelling worden extra gecontroleerd vanwege aanhoudende droogte en er mogen voorlopig geen schapen op grazen. Het regionale waterschap en de gemeente roepen inwoners, toeristen en boeren op om zuinig te zijn met water, omdat de grondwatervoorraad beperkt en kwetsbaar is. Op Terschelling is het neerslagtekort groter dan het landelijke gemiddelde, terwijl het drinkwater volgens Vitens voldoende is. In Bergen op Zoom is een 20-jarige man aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie denkt dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van Islamitische Staat, ISKP. De man blijft zeker 2 weken vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Denemarken is de dienstplicht verlengd van 4 naar 11 maanden en zijn ruim 600 dienstplichtigen begonnen aan de langere training, onder wie prinses Isabella. De loting geldt voor alle 18-jarigen en ook vrouwen kunnen worden opgeroepen. Later deze maand worden voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland uitgezonden voor een maand. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
2: In Bergen op Zoom is een 20-jarige man aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie denkt dat hij zich wilde aansluiten bij de Afghaanse tak van Islamitische Staat, ISKP. De man blijft zeker 2 weken vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Denemarken is de dienstplicht verlengd van 4 naar 11 maanden en zijn ruim 600 dienstplichtigen begonnen aan de langere training, onder wie prinses Isabella. De loting geldt voor alle 18-jarigen en ook vrouwen kunnen worden opgeroepen. Later deze maand worden voor het eerst ruim 100 dienstplichtigen naar Groenland uitgezonden voor een maand. Roemenië heeft rotsblokken opgeblazen en stroomafwaarts in de Donauarm gestort om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. Door de lage waterstand draait de centrale al sinds vorige week op lagere capaciteit en dreigt stillegging als het peil verder zakt. In Hongarije kan de kerncentrale van Pax door de lage waterstand nog minimaal tot morgen elektriciteit produceren. De dijken op Terschelling worden extra gecontroleerd vanwege aanhoudende droogte en er mogen voorlopig geen schapen op grazen. Het regionale waterschap en de gemeente roepen inwoners, toeristen en boeren op om zuinig te zijn met water, omdat de grondwatervoorraad beperkt en kwetsbaar is. Op Terschelling is het neerslagtekort groter dan het landelijke gemiddelde, terwijl het drinkwater volgens Vitens voldoende is. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. De Franse politie heeft chef-kok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. Dan lokaal nieuws. Wielerliefhebbers kunnen ook dit jaar weer rekenen op uitgebreide live verslaggeving van de 55ste Tour de Waard. Op zondag 16 augustus is RTV Dijk en Waard de hele dag aanwezig langs het parcours om luisteraars op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen tijdens de wielerklassieker. De speciale touruitzendingen beginnen al op donderdag 13 augustus. 4 dagen lang staat de zender volledig in het teken van de Tour de Waard, met interviews, voorbeschouwingen, muziek en live verslaggeving.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm.
3: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van

sexy people.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chef-kok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora. De eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chefkok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die vorige week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Franse politie heeft chefkok Jean Imbert aangehouden na beschuldigingen van huiselijk geweld door 3 ex-partners. Imbert meldde zich vanmorgen voor verhoor en werd daarna vastgezet, terwijl zijn advocaten zeggen dat hij de aantijgingen ontkent en bewijs voor zijn onschuld heeft aangeleverd. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht via een publicatie in het tijdschrift Elle. In de Amerikaanse staat Michigan zijn 2 mensen overleden na een besmetting met de darmparasiet Cyclospora, de eerste sterfgevallen sinds het uitbreken van de besmettingsgolf in het voorjaar. Volgens de gezondheidsdienst zijn daar nu ruim 11.300 gevallen gemeld en zijn 193 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In het hele land zijn 6.700 bevestigde gevallen verspreid over 45 staten. Boeren die voor

0: week met ongeveer 80 trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daarvoor geen boete. De politie kan hen niet identificeren omdat de kentekens van de tractoren waren afgeplakt. De blokkade duurde minder dan een uur en veroorzaakte een file van 4 kilometer. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg is nog niet onder controle en heeft ongeveer 21 hectare natuur verwoest. Ongeveer 250 brandweerlieden en 2 lege helikopters bestrijden het vuur, maar de helikopters stoppen zodra het donker wordt. Rond 5 uur 's middags ontvingen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert vanwege rookontwikkeling en een camping met ongeveer 300 mensen werd ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuidoosten neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dinsdag zijn er afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Opnieuw warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en